0: 7. Jaunas dziesmā, Radio Mix FM.
1: Armin van Buuren and Silver Panda. Gear in